0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Ja, die Merkel.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat schrikkelijk.
1: Ja, het gaat nog ook een goede kan.
0: Ja. Hij is al erop geworpen. Ik jou een arm jetzt.
1: Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan kijken.
0: Onderstaat ik, onderstaat.